0: mogelijk psychische problemen. Twee mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. Twee mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de voedsel- en warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hanta-virus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen, waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hanta-virus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren 2 oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
5: Nou, met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg. Dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
4: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
6: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
4: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
8: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
9: In je hoort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 36.

0: geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
3: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
2: Als Rusland nakomende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
4: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
2: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jetten. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 20:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
2: Een stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren, blijven de scholen open morgen. En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
1: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
3: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid. Dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
1: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel, die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt. Maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode... dat is net dat kleine beetje meer.
6: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB... Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes... ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Ze worden wel de tovenaars van IJmond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds... met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt!
10: Met de komst van Heimond 3.

0: steeds overal te ontvangen.
1: Zelfs op het puntje van de bier.
0: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
1: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.

Woensdag 5 mei 2026, 81 jaar na de bevrijding. De bevrijdingsdag leeft in de Eimond. Op deze feestdag zijn er tal van kleine en grote evenementen. Een overzicht. Beverwijk. In Beverwijk is Park Westerhout vanaf 11 uur tot 11 uur vanavond in het centrum van Bevrijdingsdag in de Eimond. Het park verandert langzaam in een festivalterrein waar muziek, eten en mensen samenkomen. Rond de middag spelen de eerste bands en vullen foodtrucks het terrein. Kinderen rennen tussen de activiteiten door en bezoekers zoeken plekken in het gras. Naarmate de dag vordert, groeit het programma richting de avond. Rond 5 uur tot 11 uur wordt het drukker met grotere optredens, een silent disco en een avondprogramma waarin het festival echt loskomt. Ook is er in de Grote Kerk van Beverwijk vanaf 5 uur een vrijheidsmaaltijd. In Wijkenzee verloopt de bevrijdingsdag rustig. In Café de Zon begint om 5 uur een vrijheidsmaaltijd. Heemskerk, vanaf de ochtend worden in verschillende buurthuizen en wijkcentra vrijheidsmaaltijden georganiseerd, waar bewoners tussen ongeveer 11 uur en 2 uur samen aan tafel schuiven. Het is geen strak programma, maar juist een open middag waarin gesprekken kunnen ontstaan over vroeger, nu en wat vrijheid betekent. In Sampernoot op de Broekbergplein begint de officiële viering rond 11:30. Hier wordt het bevrijdingsvuur uit Wageningen binnengebracht en opent de gemeente Velsen de dag officieel. Tot ongeveer 1 uur, 2 uur zijn er toespraken, muziek en ceremonie. En dan gaan we naar het Velsen Noord. In het huis van de wijk De Stek loopt het programma van 12 uur tot 6 uur. De middag begint met vrijheidssoep rond 12 uur, gevolgd door spelletjes, muziek en buurtactiviteiten tussen 1 uur en 5 uur. Rond 5 uur wordt de dag afgesloten met een gezamenlijke vrijheidsmaaltijd. En dan hebben we nog IJmuiden, dat hoort er ook bij. IJmuiden beweegt de dag door de stad heen. Tussen ongeveer 10 uur en 4 uur rijdt de bevrijdingsrit Eimond met historische voertuigen langs plekken als IJmuiden, omliggende wijken met stops bij monumenten en herdenkingspunten. In de avond verplaatst het programma zich naar zwembad De Heren Duinen, waar van 7 uur vanavond tot 9 uur een silent disco plaatsvindt. Daar wordt de dag luchtig afgesloten met muziek, dans en terwijl de kust dicht blijft. De lunch is er bij de dwarsligger nog een lekkere lunch gepaard met oud-Hollandse spelletjes en muziek. Nou, dit was het zo'n beetje wat er in de Eimond gaat spelen allemaal. We gaan verder met de volgende plaat.

0: En dat was dan Freedom van Robbie Williams. Of Pharrell. Nee, Pharrell Williams. En niet zijn broer.
1: Freedom.
0: Heel andere persoon.
2: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
0: Nou, niet in het verleden, maar in de heden. Opnieuw zijn er in Heemskerk meerdere auto's zwaar beschadigd geraakt bij een autobrand, dit keer aan de Deborah Bakelaan. Dit gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag rond 2 uur. Omwonenden hoorden een harde knal waar korte tijd later brand werd ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse en wist de vuur te blussen. Het is de 3e autobrand in korte tijd in de regio. Een dag eerder was het al raak in de Luxemburglaan in Heemskerk, waar meerdere auto's door brand beschadigd raakten. En ook afgelopen vrijdag ging een auto door brand verloren in de Bergerlaan in Beverwijk. In alle 3 de gevallen doet de politie onderzoek en wordt brandstichting niet uitgesloten.
2: Wat? Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.
3: 1982.

O Den Haag. Harry Klorkestein, oftewel Harry Jekkers. Met de hele gauw ouwe. Ik ga terug even naar de jaren 60. Een aantal plaatjes achter elkaar gaan verdraaien. Van Roy Orbison, Del Shannon, Ricky Nelson en als laatste Shiptone en Dibbins.

En de Americans, cara mia. Het blijft vandaag, blijft het droog. En het wordt zo'n beetje 16 graden vanmiddag. Volop zon, geen regen. Dus we hoeven ook geen paraplu mee te nemen naar Westerhout. Het blijft lekker droog. En vanavond is goed het af naar een graad of 10. Maar het blijft droog. Daartegen in het zuidoosten zie ik alleen maar wolken en regen, voorspellen we dus. Wat dat betreft treffen wij het hier in het westen. We gaan nog een paar keer draaien van Shiptone en Dibbins Shady Lady.

0: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Krantiewijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom in het tweede uur van de ochtendmix. Dat was dan de Rolling Stones met Heart of Stone. We hebben een leuke plaatje weer uitgezocht. Onder andere van de Traveling Wilburys, Handle With Care.

0: De Mountain Body Blues van McGinnis Flint. De gemeente Velsen wil bij de grote buitendijk in Velsenbroek een nieuwe woonwijk bouwen. Het gaat om een uitgebreid plan met 800 tot 1200 woningen. Daarover wil het college na het reces verder praten met de gemeenteraad en met bewoners. Want het aantal zorgt voor gemengde reacties in de wijk. Appartementen en betaalbare woningen. Wat het college betreft zijn er veel woningen nodig, vooral voor starters en ouderen. Door appartementen te bouwen en veel betaalbare woningen op te nemen, kunnen jongeren misschien in Velsenbroek blijven wonen en kunnen ouderen kleiner gaan wonen. Daardoor komen er weer eensgezinswoningen vrij voor gezinnen. Maar er is nog een andere reden voor het hoge aantal woningen. En dat gaat om geld. Volgens BNW is een kleiner plan niet haalbaar. Als er bijvoorbeeld maar 350 woningen komen, kunnen de kosten van het project niet worden terugverdiend. Daarom zegt het college dat er veel meer woningen nodig zijn om het financieel rond te krijgen. Het plan maakt de tongen los in Velsenbroek en de reacties zijn verdeeld. Sommige inwoners zien het als een kans om de woningmarkt in Velsenbroek eindelijk in beweging te krijgen. Ze vinden dat er te lang wordt tegengehouden en dat het dorp woningen nodig heeft, blijkt uit de vele reacties.
1: Let's go, girls.

Words over the mountains van de Beach Boys. Dus ik heb eens een stukje geschiedenis opgehaald, want in 1945 werd Bevrijdingsdag gevierd op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina. De regering besloot dat de viering vanaf 1946 op 5 mei zou plaatsvinden. Deze dag werd gekozen omdat op deze datum in 1945 de capitulatie van de Duitsers in werking was getreden. In de opvolgende jaren werd er vaak geschoven met de datum wanneer 5 mei op een zondag viel. Hieraan kwam een einde toen de regering in 1968 besloot de bevrijding altijd op 5 mei te vieren.

0: Van Mieu met Multicolors. Aan de telefoon heb ik momenteel Humphrey Venema van Filmhuis Heemskerk. Goedemorgen, Humphrey.
1: Goedemorgen, Theo. Ja, ik ben er weer. En we hebben morgen 6 mei hebben we de film Nuremberg. Een film over het Nuremberg-proces en de psychologische confrontatie met nazi-leiders. In Nuremberg neemt de regisseur James van der Bilt ons mee naar de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Een jonge Amerikaanse psychiater beoordeelt of nazi-leiders terecht kunnen staan. Zijn onderzoek verandert in een intens duel met Hermann Göring. Achter gesloten deur ontstaat een strijd voor manipulatie, macht en morele twijfel. Het is gebaseerd op een boek van Jack L. Hale. Nou, deze film die is dan morgenmiddag om 3:00. En dan hebben we op vrijdag 8 mei en zondag 10 mei en woensdag 13 mei de film Champagne. Dus vrijdag om 8:00 s'avonds draait de film Champagne. De vader en zoon raken een laatste reis. Vader en zoon maken een laatste reis. Twijfelen elkaar opnieuw te vinden. Wanneer Maarten, Leo van Alkemade, hoort dat zijn vader, Huub Stapel, ongeneeslijk ziek is, neemt hij mee naar de Champagne-streek. Onderweg blijkt hun band stroef en ongemakkelijk. In de auto praten ze weinig, maar tijdens de diners in lokale restaurants groeit een contact. Oude patronen blijven aanwezig. Toch ontstaan kleine momenten van toenadering met gedeelde lachjes. Stiltes die vertrouwder worden. En voor beide samen. Nou, deze film is dus te zien vrijdag 8 mei. Dan hebben we op zaterdag 9 mei cabaret Wouter Monde met blokjes. Wouter Monde is gek op Lego. Daarmee bouwt hij een overzichtelijke wereld en worstelt met het snel opgroeien van zijn dochter. Deze voorstelling combineert grappen over specials, zuipvakanties en knulligheden van fascisme met de diepte van vaderlijke liefde en maatschappelijke relevantie. Nou, deze is op 9 mei dus samengevat. Woensdag 6 mei, dat is morgen om 3:00, de film Nuremberg. Dan hebben we vrijdag 8 mei de film Champagne. En dan weer op zaterdag 8 mei om 8:30 Wouter Monde. Er zijn nog zo'n 10 kaartjes verkrijgbaar. Dan hebben we op zondag 10 mei om 8:00 Champagne. Daar zijn nog zo'n 20 kaartjes verkrijgbaar. En woensdag 13 mei de film Champagne. Die wordt dan weer herhaald. En wij zitten in Laurens in Heemskerk. En we zitten aan de Antonie Verheerenstraat 1 in Heemskerk. Dat is het programma.
0: Dankjewel, Humphrey. En volgende week ben ik voor de laatste keer. Want dan daarna ga ik met... Niet volgende week. De week daarna zit ik voor de laatste keer.
1: Oké. Nou, dan nemen we weer contact op. We zien elkaar volgende week. Of we horen elkaar, we spreken elkaar volgende week.
0: Ja, oké. Okay. Is goed.
1: Goed.
0: Hey, bedankt voor het bellen en voor de bijdrage.
1: Ja, oké. Doei.
2: Dit is een rondje Frans in de ochtendmix.

0: chansé van de poppies. En na het rondje Frans hebben we ook een rondje Duits klaarstaan. Pieter Schilling en Nena gaan we draaien.
1: Dit is een rondje Duits in de ochtendmix.

en Kim Waad. En ik ga afsluiten deze ochtendmix. Volgende week ben ik weer. En na 12 uur zit klaar Ruud Jansen samen met Angela. En ik ben er volgende week dus weer. Tot volgende week.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering. Zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over de eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van IJmond 360.

0: altijd overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Tjonge, jonge, jonge, nou, gut. We hebben het voor elkaar.
1: Nou, het duurde even, maar daar heeft ze ook wat.
0: Ja, dat zeg ik dan. Duurt even, maar dan heb je ook wat. Ja, nou, we zijn er. Gezellig. Dankjewel, Hans, voor je professionele begeleiding. We zijn er in ieder geval in, want ja, het systeem wil niet opstarten. En ja, dan kunnen we niks, hè. Als het systeem niet opstart, dan kunnen we niks. Maar goed, als het goed is, zijn we nu...
1: Zoals dat heet dan een technische storing.
0: Ja, we zijn erin. Ja. Even controleren, maar we zijn erin. Helemaal goed. Ja. Dus eindeloos Eimond op deze vrijdag. En ja, dat betekent dat we
1: dinsdag.
0: Een beetje... Dinsdag.
1: Maar dinsdag.
0: Ach, ik ben helemaal in de war. ik ben gelijk met ei. Goed, zou ik zeggen. Nou, het kruis...
1: Op deze dinsdag.
0: Ja, we lopen een beetje achter op het schema nu natuurlijk. We gaan straks in ieder geval om 1:15 bellen met Ellen van het Kennemer Theater. Dat hebben we al geregeld. We hebben zometeen natuurlijk het regennieuws. En we hebben vandaag ook nog, als het allemaal technisch lukt. En waarom zou het niet lukken? Straks even na 1:30 krijgen we ook nog een impressie van het bevrijdingsfestival. Dat op dit moment gestart is. Dat is nu gestart.
1: Net.
0: In het Westerhoutpark. En straks komt Stefan langs. En die is daar nu op dit moment. En die maakt daar een kleine reportage. Die wij straks gaan uitzenden. Zo rond 1:30. Dat ook allemaal nog. En wat zijn er nog? Oh ja, en mosterdzaadje hebben we natuurlijk nog 1:15.
1: Uiteraard.
0: Tja, en dan hebben we ook nog de artiest in het licht. Jongen, wat een gedrukte. Wat een drukte allemaal, niet te geloven. Ja. Nou, ik zei het al, we lopen een klein beetje achter op het schema nu. Maar goed, het mag de pret niet drukken. We gaan het even goed gewoon allemaal proberen in wat kortere tijd af te werken.
2: Je luistert naar Eindeloos Eimond. Tijd voor artiest in het licht.

0: Rolling in the Deep was dat van Adele. En Angela weet daar nog veel meer over. Want ze is jaren vandaag.
1: Ja, Adele Laurie Blue Atkins. Geboren in Tottenham, een wijk van Londen, op 5 mei 1988. Ja, dat maakt haar dus 38 jaar oud vandaag.
0: Ja.
1: En Adele, wie kent haar niet eigenlijk? En ja. Er is altijd wel iemand die één van haar liedjes kent. Dus.
0: Ja, precies. Vandaar. Begon met een prachtig album toen ze 19 jaar was. Dat album dat heette dan ook 19.
1: Ja.
0: En toen wachtte ze 6 jaar. Toen kwam er nog eentje die heette 21, geloof ik.
1: Ja.
0: En daarna kwam er eentje die heette 25. En sindsdien hebben we niet meer zoveel van haar gehoord eigenlijk.
1: Nee, maar ze heeft wel in ieder geval de Beatles geëvenaard. Door met 2 singles in de charts te staan op nummer 1 en nummer 2.
0: Oh, dat hebben de Beatles ook gedaan. Maar goed, dat is mijn
1: minuut. Ja, ze heeft ze geëvenaard.
0: Oké. Okay. Het is vandaag bevrijdingsdag en dat weten jullie natuurlijk allemaal. En wat ik leuk vond, ik heb een lijstje gevonden. Dat vond ik een heel mooi lijstje. Dat heette Muziek uit de Oorlogsjaren. En ik vond daar zulke leuke dingen bij. Ik denk, ik ga af en toe gewoon eens een hele historische opname laten horen uit die periode 40-45. Of in ieder geval daaromtrent. Ik weet niet of dit exact uit die periode komt, maar goed. Het is in ieder geval wel de moeite waard om dit eens even te horen. Het nummer Bessa Me Mucho, dat kennen we natuurlijk allemaal.
1: Ja.
0: Wie niet? Maar heeft u wel eens de uitvoering gehoord van Josephine Baker? Josephine Baker, dat was natuurlijk die dame, die revueartiest die op een gegeven moment een kasteel had in Spanje, dat is er nog steeds, of in Frankrijk, in de Dordogne, dat is er nog steeds. Dat kasteel, dat kun je ook bezoeken. En Josephine Baker zong het nummer dus ook al zo'n 80 jaar geleden en dat klonk zo.

0: zijn toch unieke opnames. En als we toch geen internet hadden, dames en heren, dan ging dit allemaal verloren. Want dit kun je dus allemaal weer terugvinden. Ik vond dus een, ik weet ook niet exact, het stond in een lijst die ik zag voorbij komen van muziek uit de oorlogsjaren. Of het exact uit die periode is, weet ik niet.
1: Nou, maar, ik heb het idee dat dit iets ouder is.
0: Nee, dit is, nee, zeker niet. Ouder niet, kan hooguit iets jonger zijn. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Het was wel een unieke opname. Zo heb ik een hele lijst met allemaal unieke dingen. Zo, ik heb bijvoorbeeld ook Trace heeft een Canadees. Dat is ook zo leuk. Maar goed, die komt straks misschien nog wel aan bod. Ik ga laten u een paar dingen gewoon horen uit die lijst. Omdat het bevrijdingsdag is vandaag. Maar we gaan eerst naar het nieuws.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: De lokale omroepen RTV Seaport, Radio Beverwijk en RTV Heemskerk zijn samen met Eimond Nieuws verder gegaan als Eimond 63. De streekomroep voor de Eimond. Dat roept hier en daar wat vragen op. En ik ga even uitleggen hoe dat zich gaat ontwikkelen. Het samenvoegen van lokale omroepen naar streekomroep is geen eigen keuze van de drie omroepen, maar wel een logische stap. De overheid wil dat lokale omroepen samengaan in grotere en professionelere streekomroepen. En die moeten zich sterker online ontwikkelen en bouwen aan onafhankelijke lokale nieuwsorganisaties. En vooral die onafhankelijkheid is heel belangrijk. Een lokale omroep moet namelijk vrij kunnen berichten over gemeenten, politiek, bedrijven, organisaties en inwoners. En dat betekent dat lokale overheden geen zeggenschap hebben over wat de omroep maakt of publiceert. De drie lokale omroepen werken daarin samen met partner Eimond Nieuws. Veel van de makers van de omroepen blijven hetzelfde, maar ze werken wel met een nieuwe aanpak. Om alle omroepen te kunnen huisvesten is een grotere ruimte essentieel. En die is gevonden aan de Handelskade in Beverwijk. Op dit moment is daar de redactieruimte al in gebruik. De studio laat nog even op zich wachten, maar ook dat komt in orde. En er komt een tv-studio. Vanuit het nieuwe pand zal de nieuwe streekomroep haar uitzendingen gaan verzorgen. En dat is radio, tv en internet. We houden u op de hoogte. Opnieuw zijn in Heemskerk meerdere auto's zwaar beschadigd geraakt bij een autobrand. En dit keer aan de Deborah Bakelaan. En dit gebeurde afgelopen nacht rond een uur of twee. Omwonenden hoorden een harde knal waarop korte tijd later brand werd ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur te blussen. Het is de derde autobrand in korte tijd in de regio. Een dag eerder was het al raak in de Luxemburglaan in Heemskerk, waar meerdere auto's door brand beschadigd raakten. En ook afgelopen vrijdag ging een auto door brand verloren aan de Bergerlaan in Beverwijk. In alle drie de gevallen doet de politie onderzoek en wordt brandstichting zeker niet uitgesloten. Bevrijdingsdag leeft duidelijk in de Eimond. En er zijn een heleboel kleine en grote evenementen. Ik geef even een heel kort een overzicht. In Beverwijk is in Park Westerhout van 11 tot 11 uur vanavond bevrijdingsfestival. En daar komen natuurlijk muziek, eten en mensen samen. Dat sluit af vanavond met grote optredens, een silent disco en een best wel heel leuk avondprogramma. Ook de kinderen zijn niet vergeten. In de Grote Kerk in Beverwijk is vanaf 5 uur een vrijheidsmaaltijd. En in Wijk aan Zee is het verder vrij rustig. Alleen in Café de Zon is om 5 uur eveneens een vrijheidsmaaltijd. Dan worden in verschillende buurthuizen en wijkcentra in Heemskerk vrijheidsmaaltijden georganiseerd. En dat gebeurt tussen 11 en 2. Daar kun je dus gezellig aanschuiven. Zandpoort Noord op het Broekbergenplein begint de officiële viering rond 11:30. Dan wordt het bevrijdingsvuur uit Wageningen binnengebracht en opent de gemeente de dag officieel. Tussen 1 en 2, dat is bijna, als u zich haast, dan kunt u nog kijken. Zijn er toespraken en muziek en ceremonie. In Huis van de Wijk De Stek, dat is in Velsen Noord, loopt het programma van 12 tot 6. De middag begint met vrijheidssoep om 11:30. En dat wordt dan gevolgd met spelletjes, muziek en buurtactiviteiten. En dat duurt tot vanmiddag 5:00. En dan wordt de dag ook afgesloten met een gezamenlijke vrijheidsmaaltijd. Muiden beweegt de dag door de stad heen. Tussen ongeveer 10:00 en 4:00 rijdt de bevrijdingsrit Eimond met historische voertuigen langs plekken als Muiden en omliggende wijken, met stops bij monumenten en herdenkingspunten. Pardon. In de avond verplaatst het programma zich naar Zwembad de Herenduinen, waar van 7 tot 9 een silent disco plaatsvindt. En daar wordt de dag luchtig afgesloten met muziek en dans. En dan blijft de kust heel dichtbij. Tijdens de lunch is het dan nog in IJmuiden bij de Dwarsligger. Daar kun je ook aanschuiven. En daar kun je na de lunch nog deelnemen aan oud-Hollandse spelletjes. En natuurlijk is daar ook muziek. Tot zover.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos IJmond.
1: Ja, het weerbericht is van Rico Schreuder. Op deze bevrijdingsdag is het droog, maar wel overwegend bewolkt. Er waait een matige noordoostenwind en het wordt 16 graden. Morgen blijft de temperatuur steken bij slechts 12 graden en is het opnieuw bewolkt. Donderdag en vrijdag is het droog en rustig met regelmatige zon. Donderdag wordt het dan alweer een graad of 14 en vrijdag loopt het alweer op naar 18 graden.
2: Guur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: Ja, dat is Blondie. We moeten niet helemaal draaien, want we hebben nog meer te doen. En anders moet ik Ellen te lang laten wachten. Terwijl hij nog even een beetje doorloopt. Was dit de keus van Angela, 1979, nummer 9. Zo doen we dat altijd, dat gokspelletje. En dat was dus Blondie in dit geval. Maar intussen ga ik wel even verder. Want anders halen we het allemaal niet voor 1 uur.
1: Dit is het overzicht van het Kennemer Theater voor de komende week.
0: Ja, en als het goed is heb ik Ellen aan de telefoon van het Kennemer Theater. En ik zeg dus goedemiddag.
2: Zeker Ruud, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Toch nog even geluk, leuk.
0: Ja.
2: Ja. Nou, we hebben best wel even een vol weekend.
0: Dus nou, gezellig.
2: Donderdag hebben we 2 voorstellingen. 1 in de grote en 1 in de kleine zaal. En in de grote zaal hebben we een toneelstuk. Mist. Met onder andere Lau Steenbeke. Het is een, ja, het gaat een beetje over iemand die een oude variété-artiest. Ja, die een beetje de weg kwijtraakt. Vandaar dat het Mist heet. Een herkenbare tragicomedie vol humor.
0: Ja.
2: Ja, zijn dagen in het verzorgingstehuis zijn saai, grauw en uitzichtloos. Ja, er gebeurt natuurlijk van alles.
0: Ja.
2: En hij denkt dat hij natuurlijk nog optreedt en dat soort dingen. Hij wil vluchten en grijpt naar de fles. Nou ja, kortom. Het is een toneelvoorstelling met een topcast. En een inventief verhaal dat ingenieus in elkaar steekt. Vol met humor, herkenbaarheid, ontroering en intriges. Waarbij niets is wat het lijkt.
0: Zo.
2: Ja,
0: dat klinkt spannend.
2: Lijkt mij wel leuk.
0: Ja, klinkt spannend.
2: Ik ga echt als gast, dus ik ben ook niet aan het werk. Dus dat is wel eens leuk.
0: Ga je lekker zitten.
2: Zeker. En dan hebben we in de kleine zaal cabaret. Weer zo'n verschillende cabaretiers, opkomende, ja, veelbelovende cabarettalenten. Dat zijn de finalisten van de 39e Groninger Studenten Cabaretfestival.
0: Zo.
2: Ja, en daar zijn er meer die daar vandaan komen. Jochem Meijer, Theo Maassen, Martijn Cardoel.
0: Ja.
2: Die starten daar allemaal. Dus wie weet, als je daarheen gaat, dat je natuurlijk de kans krijgt iemand te zien die nog heel groot gaat worden.
0: Ja, supertalent van de toekomst.
2: Ja, Hidde van Gestel, die heeft gewonnen. En dan hebben we Roos Vervelde en de Vriendelijke Stiefvaders, dat is een kleinkunstduo, staan op de planken.
0: Wat leuk.
2: Dus ja, je hebt eigenlijk 3 voor de prijs van 1. Dat is wel leuk.
0: Ja.
2: Ja. En dan hebben we vrijdag Birgit Lewis. Nou, dat is volgens mij wel een hele bekende.
0: Dat is een hele bekende, ja.
2: Ja, die gaat de nostalgische jaren 80 vieren met het publiek.
0: Oké.
2: Dus ja, ik denk dat zij niet zoveel nodig heeft om te vertellen. Dus een avond vol nostalgie en heerlijke meezingers. En het is natuurlijk een hartstikke leuke persoonlijkheid.
0: Ja, fantastisch zangeres ook.
2: Precies. En heerlijk zo'n avondje natuurlijk.
0: Ja.
2: Dan hebben we in de kleine zaal, wervelende show, geheel gewijd aan het huishouden.
0: Oh.
2: Schoon genoeg heet het. Er zijn nog een paar plaatsen voor, want het zit hartstikke vol, dus er is ook wel vraag naar.
0: Ja.
2: Dus het is echt heel grappig.
0: Ja.
2: Huisartsexpert Samara, bekend van de Telegraaf in Eigen Huis en Tuin, vertelt haar al haar geheimen en tricks. En Diana Liesker, nou, comedienne en presentatrice en cabaretier en zanger Aaron Elstak staan op het podium. Hilarische avond. En ik heb nog wat kaarten. Dus
0: ja. Kan nog.
2: Voor degene die nog even een avondje willen lachen, kan ook nog.
0: Ja.
2: En dan hebben we op zaterdag, dus we hebben steeds de grote en de kleine zaal vol. En ook op zaterdag is dat zo. We hebben Jay Francis met zijn reprise van de voorstelling Evolutie. Die is pas vorig jaar al te zien en te beleven. Er zijn nog letterlijk enkele plaatsen, dus alleen losse plaatsen.
0: Mm-hmm.
2: En ook nog wel soms een beetje bij elkaar in de buurt. Maar ja, mensen die nog heen willen, het kan dus nog. Jay Francis in de grote zaal. En dan hebben we in de kleine zaal Bernd van der Bos. Die speelt Freddie Mercury op de piano.
0: Oh.
2: Hij is wel bekend als pianist en bandleider van talloze artiesten als Brigitte Kaandorp, Simone Kleinsma en André van Duin. Ja, hij laat de magische hit van Queen en Freddie tot leven komen tijdens dit theaterconcert.
0: Oh,
2: en het is ja, buitengewoon bijzonder, denk ik.
0: Ja, denk ik ook.
2: Ja, ik denk dat het jou ook wel aanspreekt.
0: Ja, dat zou goed zijn. Ja. Doet hij het alleen op piano?
2: Ja.
0: Zo.
2: Ja, bijzonder.
0: Dat is heel bijzonder.
2: Dus, ja.
0: Ja.
2: En ook daar zijn nog wat kaarten voor.
0: Oké.
2: En dat is het voor deze week.
0: Dat is mooi.
2: Ja.
0: En dan hebben we over 2 weekjes hebben we weer de preview night, hè?
2: Jazeker. Daar zijn trouwens ook nog kaarten voor. Slash
0: ja.
2: 7,50.
0: Ja.
2: Een verrassend programma. Ik ga er verder niks over vertellen.
0: Nee. Want dat blijft
2: dat
0: geheim.
2: Dat mag nog niet.
0: Nee.
2: En dat blijft sowieso geheim.
0: Oké.
2: Volgende week wil ik misschien wel even vertellen wie de boel bij elkaar praat. Maar op dit moment nog even niet.
0: Nee, het blijft geheim. Maar ik zeg alleen maar voor de mensen die daarheen willen. Want ik ben er vorig jaar bij geweest. En dat is best heel erg interessant. Want dan zie je dus ongeveer een highlight van wat het komend seizoen gaat komen. Dat is de moeite waard. Dus dat wou ik even zeggen.
2: En we bestaan natuurlijk 50 jaar straks in september. Dus er is nog wel meer wat er onthuld gaat worden.
0: Ja.
2: Ook het nieuwe magazine natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar ook nog ietsjes meer. Daar ga ik ook niks over vertellen. Want het is één verrassende avond.
0: Die opening weet ik nog. Daar was ik bij.
2: Moet je nagaan.
0: Ja, daar was ik bij. Ik heb hem gespeeld toen op de opening zelfs.
2: Nou, wat leuk. Ja, en ik heb met de oud-directeur die er toen was.
0: Ja, Buring, hè?
2: Aangenomen.
0: Meneer Buring toen, ja.
2: Precies. Aardige man. Die is al in de 90 en hij leeft nog.
0: Leeft nog steeds?
2: Jazeker.
0: Ja, je hebt daar wat contact mee gehad in de tijd. We gaven altijd jaarlijks een concert in het Kennemer Theater. Vroeger, toen het nog de Nieuwe Slof heette.
2: Ja, grappig, hè?
0: Ja.
2: Ja, het heeft allerlei namen gehad.
0: Ja.
2: De Nieuwe Slof, Cultureel Centrum, de Nieuwe Slof. En er waren allerlei instanties ook hier in huis.
0: Ja.
2: Het was echt een hele andere... Ja, en natuurlijk de stoelen die eruit konden. Dus maar ook staande concerten naar de top 100 zou je ook nog wel hebben.
0: Daar was ik ook bij, ja.
2: Ja, precies.
0: Ook bij geweest, ja. Goed, nou, hartstikke mooi. Dank je weer. En ben je er volgende week? Ja, volgende week ben je er ook weer.
2: Ja.
0: Dus dan ga ik je volgende week weer hopelijk op de normale tijd bellen.
2: Dan hebben we wel de laatste professionele voorstellingen die
0: Kan
2: noemen van het seizoen.
0: Okay.
2: Dus ja, we zijn bijna klaar natuurlijk.
0: Goed. Nou, dan gaan we er volgende week nog even lekker over praten. En dan, dan bel ik je volgende week weer.
2: Helemaal goed.
0: Hey, dank je dat je even flexibel was dat je even wat later kon.
2: Graag gedaan, geen probleem.
0: Oké, nou, tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: Bye bye. Doei.

0: uitzending met hindernissen.
1: Ja, dat mag wel stellen, ja. Maar goed, maakt niet uit. We hebben het weer volbracht. En als systemen niet werken zoals ze moeten werken, dan kun je doen wat je wil. Maar dan gaat het gewoon niet.
0: Houd het gewoon op.
1: Ja. Dus sorry voor de chaos, maar daar kunnen wij ook niks aan doen. Het is het systeem dat.
0: Je weet wat ze zeggen, hè? Uit chaos ontstaan soms de mooiste dingen.
1: Ja. Nou, voor het mooi. Goed, maar in ieder geval leuke muziek. Ook een beetje uit die oorlogstijd en zo. Van die hele oude opnames. En dat is dan ook alweer eens leuk om dat te horen. Morgen is Frank hier, als alles goed zit. En voor Eindeloos Eimond. Donderdag is Pimmer. Vrijdag ben ik er weer samen met Frank. En zaterdag Broodje Hans. En dan zit er voor deze week weer op. Angela is er donderdagavond natuurlijk met de Rockshow. En die gaat trouwens verhuizen. Dat weet u dat ook. Ik weet niet wanneer het precies gebeurt. Maar die gaat verhuizen naar de maandagavond. Dus,
0: en dan een uurtje eerder.
1: En dan een uurtje eerder. En dat gebeurt ook met de Reddering Roadshow. Die blijft op maandagavond. Maar die gaat ook een uurtje eerder. Nou, ik ga u groeten. Ik ga u een fijne bevrijdingsdag wensen. En wat mij betreft tot vrijdag. En dan hopelijk wat minder chaotisch.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.

0: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. Drie van hen zijn inmiddels overleden, onder wie twee Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond het nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23

0: 50 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het Hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf, omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
3: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken.

0: tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen twee Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo-Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmans 360.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5.

0: 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 3.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het hantavirus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niets

0: zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Heimond 36.

0: geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Het allerbeste uit 5 decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

Wat is dit toch lekker. Ik denk, ja, ik had een mooie plaat klaargezet. Of een mp3'tje, wafje, whatever. En daar moest ik iets voor hebben. En dat moest wel pure soul zijn. En toen kwam ik uit bij The Brothers Johnson. Dit stamt uit 1977 en heet Strawberry Letter 23. En waarom maak ik het nou zo moeilijk? Het nu volgende, ja, ik vind het zo schitterend. Ik word hier helemaal blij van. Het is Anderson .Paak, samen met Bruno Mars. En ze noemen zich Silk Sonic. Speciaal voor deze gelegenheid. En hun single heet Leave the Door Open. Nou, als je dit voor me zingt, hou ik de deur wel open, hoor. Welkom in de platenkast.

Dit was de eerste bescheiden hit voor de Alan Parsons Project in 1980. Daarna hebben we natuurlijk een aantal hele grote hits gehad. Maar dit was de enige echte eerste. Dit was trouwens niet de eerste van Alicia Keys, maar wel een hele lekkere. Je hoort A Woman's Worth en aansluitend Steely Dan met Hey.

Altijd leuk om eens dingen nog eens op te zoeken. Ik dacht, zoals velen, dat Haitian Divorce, dat is trouwens een nummer van Silly Dance, een snelle scheiding is. Maar dat niet alleen. In de Verenigde Staten kun je niet scheiden zonder dat de ander daar een handtekening onder zet. Het kan dus heel lastig zijn als iemand weigert te scheiden. Maar het blijkt nou, in Haiti kan dat wel. Dus mensen gaan naar Haiti om daar snel te scheiden, tenminste in die tijd. Ik weet niet of dat nog zo is, maar toen destijds. En daar gaat dat liedje over. Haitian Divorce. Dat is eigenlijk helemaal geen leuk onderwerp, maar prima materiaal voor een soapserie of iets dergelijks. Er werd me gevraagd of ik Level 42 wilde draaien. Met plezier. Maar ik denk, ja, wat zal ik eens doen? Ze hebben zoveel hits gehad. En het leuke is, het volgende nummer is hun tweede single. Niet hun grootste, maar alleen in Nederland een hit geweest. Level 42 en Starchild.

0: Rijnmond 360.
1: Het firmament van rock, soul, disco, pop en funk.

Lekker nummer uit 1965, notabene. Je kunt er trouwens ook ontzettend leuk op dansen in de dansschool, de Quickstep. Ja, echt waar. Zo oud ben ik. Dit heette The Last Time. En vervolgens is het tijd voor een Nederlandstalige. Ik heb een hele aardige uitgezocht van Jay. En die heet Een Mooie Dag.

moet als ik een aantal hits van Justin Bieber hoor altijd aan Craig David denken. En dat schijnt een zangtechniek te zijn. Dat heet breezy zingen. Nou, ik vind het heerlijk. En Craig David specialiseerde er destijds in. En, dit was uit 2000 en heette Blues. Nee, Seven Days. Nu komt John Lee Hooker featuring Carlos Santana. En Blues is de healer. Hij gaat lekker wakker blijven.

Dat waren Spooky en Sue. En dit heette Swinging on a Star. En ik dacht dat dit een origineel was. Wel, nee, het is ik geloof uit de jaren 50. En van een hele oude crooner. Maar het klinkt wel erg leuk. Het is een enorme hit geweest voor die twee. En volgens mij hun eerste hit samen. Dan heb ik nu iets uit 2000. En ik heb het album No Parley van Paul Young uit de jaren 80. En daar draai ik nog wel eens wat van. Maar ik weet zeker dat ik deze nog nooit gedraaid heb in de platenkast. En dat is ook wel bijzonder, want ik probeer altijd zo gevarieerd mogelijk te zijn. Ik ga ook meteen dit uur maar vastsluiten in richting het koffiezetapparaat. En je krijgt eerst Paul Young en dan de chaps. Maar eerst dus Paul Young en niet van No Parley. Nee, daar is het niet van. Het is jonger, het is uit 2000. Het heet Doom of Memories.

0: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In de Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houttuin.
3: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
2: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket... waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Mark.

0: Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Heijmond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. 3 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. 1 van de 3 is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
4: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
3: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wil de degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: Voor decoraties, ontwerp.

0: Reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering. Zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen...

0: 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis. Door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: Wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gaza-strook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
5: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd, dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
4: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 8.

0: 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Eimond 360.
2: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
1: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
2: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
1: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
2: check
1: eimond360.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

0: op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip de Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hantavirus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta en de Munnik.

0: Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak.

0: afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lamiris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heijmans 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Sien en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Sien en Martin Bronder uit Heemskerk.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies.

0: Mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was er bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

trouble.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden.